What's up? Welkom allemaal, beste en lieve luisteraars. Heden ten dagen vindt er weer een aflevering

0: met natuurlijk wederom uw host, de gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God.
1: De gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God, van God, van God, van God.
0: Wiens stem zich op dit moment in uw oor vlijt. Mits u aan het luisteren bent. En zo niet, dan hoort u dit immers niet. Dus gaat het nog steeds op. Die bewering blijft opgaan, ook in dat geval.

0: is de uitzending van de gesticulerende radio na de zomer. Dus de gesticulerende zotskop uit de mouw van God. Moeten even inkomen. Ik heb de hele maand het DJ-programma niet aangeraakt. Wel is er afgelopen, dat betekent niet dat dat de gesticulerende zotskolf uit de
1: mouw van God,
0: niks heeft gedaan natuurlijk in de zomer. Dat is natuurlijk niet het geval. Naast het gebruikelijke bezigheden zoals slapen, eten kopen, boodschappen doen, eten klaarmaken, dat wil zeggen koken, zorgen maken. Is iets wat het gesticulerende zotskolf uit de mouw van God ook niet graag, maar wel veel doet. En rumineren, praktiseren, lummelen, ijsberen. Al dat soort volkomen menselijke, standaard bezigheden die men in het leven tracht uit te voeren. Of zichzelf meester te maken. Naast al die bezigheden die toch al een aanzienlijk deel van de tijd van een mens wel opslokken.

0: gesticulerende zotskop uit
1: de mouw van Hotspot.
0: Heeft naast al dat gepruts en geklooi. Geen onbetekenende zomergat. Het was geen weggegooide zomer, zou ik zeggen. Het staat ver van hoe ik het zelf. Staat erg ver van hoe ik het zelf zou omschrijven. Er is namelijk ontzettend veel prachtige muziek opgenomen. Met de band Money. Waar we nu tevens even naar luisteren als intro. Ongelooflijk mooie muziek is dat geworden. Ik denk op het eind haal ik er nog even een opname bij van Money. Dan kunnen we dan nog eventjes horen hoe dat geworden is. Laten we maar beginnen met de uitzending van de gesticulerende radio. Even een uurtje in virtual DJ. Het mixen van bestaande muziek met andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. Want we hebben 4 DJ decks tot onze beschikking die niet zelden tegelijkertijd gebruikt zullen worden. Laat ik het even bij voor nu qua gekletsen. En laten we maar van start gaan. Dus kijk, ik had hier even wat klaargezet. Dus een stukje tekst. Verkeerde. Overal muzikant. Ik ben slechts een muzikant.

0: kop uit de mouw van God.
1: Ja, de gesticulerende zotskolf uit de mouw van God. Het gaat niet echt goed vandaag. Er is echt nog niks moois langsgekomen. Maar ja, nog even verder proberen. Dat staat immers vrij.

vanavond. Het ging niet zo goed. Het ging vanavond niet zo goed, helaas. Volgende keer zit er misschien weer wat moois tussen. Dat is even jammer, maar kom ik zelf op zich ook wel weer snel overheen, denk ik. En ik hoop u als luisteraar van de gesticulerende radio natuurlijk ook. Dat ook u daar snel bovenop komt, dat het niet zo heel goed ging vanavond.

0: 3, 2, 1. Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal. Welkom bij de 3 voor 12 Rotterdam Radio Show bij Worm.
0: Daar zijn we weer.
1: Ja, we zijn er weer. Het is echt heel lang geleden, Mick.
0: Ja.
1: En nu zijn we met z'n tweeën. Vorige keer waren we met Jitse de afgelopen uitzendingen, maar die was er niet. Die kon er niet bij zijn.
0: Helaas, jammer.
1: Helaas. Maar we hebben een best wel volle uitzending vandaag.
0: Ja, ik ben benieuwd of het gaat passen.
1: Ik hoop het ook. We hebben veel muziek te draaien. Vandaag in de studio de winnaar van de publieksprijs tijdens de Grote Prijs van Rotterdam, Coco.
0: Inderdaad.
1: En we draaien veel muziek. En er waren ook heel veel festivals afgelopen zomer. We blikken even terug op de zomer ook. We waren er niet allemaal bij. Maar daarom hebben we wel een top 5 gemaakt van de beste knallers.
0: Beste Rotterdamse knallers, uiteraard.
1: Beste Rotterdamse knallers, uiteraard. We gaan geen andere muziek draaien, dat doen we niet. De zomer zit erop, Mick. Hoe was jouw zomer? Iets met vintage wagen door de Balkan?
0: Ja, vintage. De regels waren maximaal 1000 euro dagwaarde.

0: Maar hoe zagen die auto's van hun eruit dan? Waren het altijd echt hele gelikte, opgevoerde bakken? Ook nee. Op de dagwaarde 1000. Dus het is maar net wat je ermee doet dan, toch?
1: Ja, af en toe had ik het idee dat de dagwaarde 1000 ook geldt als niemand in die auto gezien wilt worden.
0: Oh,
1: of er mee okay. naar zijn werk kan rijden.
0: Okay.
1: Aan sommige dingen was echt heel goed geknutseld. Heel vet.
0: Okay. Dus er waren geen Fiat Panda's of zo?
1: Ook.
0: Ook?
1: Ja.
0: Fair.
1: Een 4x4.
0: Een 4x4. Ja. Een 4-wheel drive. Lekker.
1: Gekste dingen gezien.
0: En hoe lang zijn jullie geweest?
1: Het evenement aan zich duurde 5 dagen. We hebben daar aan allebei de kanten een weekendje aangeplakt. En okay. toen hebben we in die tijd iets meer dan 5000 kilometer gereden.
0: Zo. Dat is echt niet normaal, hè?
1: Dat is ver.
0: Dat is echt heel ver.
1: Maar ja, Moldavië ligt ook niet om de hoek.
0: Nee, maar je hebt de hele Balkan gehad.
1: Ja.
0: Jeetje, wat goed. Vet.
1: Ja, dat was leuk. En jouw zomer?
0: Ja, mijn zomer. Hartstikke leuk. Ik heb als hoogtepunt toch wel Rock Werchter. We zijn 4 dagen in België geweest, bij de Zuiderburen.
1: Mm.
0: En ik heb echt fantastische acts gezien. Een mega goede muziek. Ik heb gehuild. Ik heb zoveel gehuild. Maar ook heel veel gelachen en gedanst. Hoogtepuntje voor mij was dat ik de War on Drugs live had gezien. Dat was al de 2e keer. Maar zij spelen eigenlijk altijd een beetje hetzelfde repertoire. En nu hebben ze dan ook nieuwe muziek. Maar er is 1 nummer die ik graag luister. En die wil ik ook op mijn begrafenis. Thinking of a Place. A Represent.
1: Oh, ja. Ja,
0: ja. Ja, die duurt ook heel lang. Maar dat is echt een heel speciaal nummer voor mij. En ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar een vriendin van mij is ook heel fan en ze kijkt me aan. En in principe, Adam Grandeseal, die zegt ineens, ja, yeah, we're gonna play a song that we never played live before. En ze kijkt me aan, ze zegt sowieso Thinking of a Place. Ik zeg, nee, dat kan niet, dat kan niet. En ik hoor die intro, ik denk, oh mijn god, daar gaan we.
1: Hadden ze die nog niet eerder live gespeeld?
0: Die hebben ze, nou, en ik heb dus research zitten doen op Pukkelpop. In 2018 hebben ze hem live gespeeld. Dus ik was een beetje, ik voelde me een beetje bedrogen, maar op dat moment niet. Ik was 2 minuten in shock. Ik heb echt zitten kijken naar Adam, ik dacht echt, oh, wat vet. En nu komt het mooiste moment, want er was een vrouw, die stond voor mij met haar man. En die had een tatoeage. En ze tikte op mijn schouder en toen liet ze haar tatoeage zien. En toen was het precies dezelfde die ik ook heb. Op dezelfde arm. Helemaal exact hetzelfde. We hebben er ook een foto van gemaakt. Dus dat was nog maar janken natuurlijk. Dus hele vette ex gezien. Gorilla's was fantastisch. C-Mat, heel vet. Oh, en The Cure natuurlijk.
1: Oh, lekker.
0: My favorite.
1: Heb je nog wat uit Rotterdam gezien op Rock Werchter?
0: Nee, niks uit Rotterdam. Wel Rotterdammers. Ik ben wel mensen uit die bij de Raaf werken ben ik tegengekomen. Dat ik dacht, wat doe jij nou hier? Het is België hoor.
1: Ja.
0: Nee, dus dat was wel grappig. Maar in principe, nee. Nee, geen Rotterdamse ex, helaas.
1: Helaas.
0: En jij bent op Down the Rabbit Hole geweest.
1: Nee, was het plan.
0: Dat was het plan, sorry. Helaas, ja, inderdaad. Helaas. Dat ging helaas niet door. Nee, dat klopt.
1: Even zonde.
0: Ja, nou ja. Soms gaat het leven zo. Dat is ook zo.
1: Ik heb wel een van de dingen waar ik daar heel erg naar uitkeek, was IJsland. Die heb ik afgelopen weekend uit mijn hoofd op Baruch Open Air alsnog kunnen zien.
0: Echt waar?
1: Ja, daar waren ze ook.
0: Vet. Oh, dat wist
1: was,
0: ik helemaal niet.
1: Dat sloeg goed aan ook.
0: Ja, maar IJsland is echt aan het veroveren.
1: Ja.
0: Ik heb hierover gehoord. Het is niet normaal.
1: Mm-hmm.
0: Ik hoorde het zelfs toen ik aan het bolderen was eergisteren. Hadden ze hem in de bolderhal aangezet. Nou, je moet bedenken, ik bolder bij Monk. En daar draaien ze heel veel dubstep, drum en bass. En weet ik het allemaal niet.
1: Ja, ja.
0: En ik hoor ineens IJsland. Ik denk, wat? Nou, fucking vet. Super vet, sorry. Niet schelden op de radio. Nee, nou ja, maar ja, goed. Dus het is weer voorbij. Die mooie zomer, zoals Gerard Cox dat zo leuk kan zeggen. Even een klein stukje Gerard Cox.
2: Weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon.
0: Ja, hoe moet je dan stil zijn? Dat kan niet. Ik mag er niet
2: doorheen. Je dacht dat er geen einde aan kon komen.
0: Ik wel hoor.

0: leven.
1: Dat was Gerard Koks. Mijn moeder zei, je moet dit draaien. Dat is leuk.
2: Daar hebben we het laatst wel een keer. Oké.
1: Ja, aan mijn moeder, ja. Nou, ik vind het wel lekker dat we de herfst erin gaan. Wat jij?
2: Ja, elk seizoen heeft leuke dingen en minder leuke dingen.
1: Het heeft zijn voordeel, het heeft zijn nadeel.
2: Ja,
1: absoluut. Oké, let's talk music, want de nieuwe Maasvangst is er ook weer.
2: Zeker.
1: Ik bedoel, nieuwe muziek staat niet stil in Rotterdam, ook al waren wij er 3 maanden even niet. Dus we kunnen weer lekker een vers gevangen plaatje gaan draaien. Ik heb dit keer mijn bakje niet mee, dus ik ga niet grabbelen.

0: We hebben hem gewoon klaarstaan dit keer. Ja, sorry. Het zijn tradities, maar ik breek hem even door.
1: Oké, vooruit.
0: En ik vind deze heel erg lekker. Dit is van Luton featuring Kika Sprangers. Met het nummer I Used to Be Older.
1: Oké.

0: Dat was dus Used to be Older door Luton samen met, hoe zei je dat die heette?
1: Kika Sprangers.
0: Kika Sprangers. Kenden we die al ergens van?
1: Ik niet, maar jij volgens mij, jij wel?
0: Nou, je kent Luton wel.
1: Je kent Luton wel. Luton, die doet het goed op 3FM. En ik zag het nummer, ik denk, die wil ik draaien. Zeker ook omdat ze in een nieuwe Maasvangst bij ons zaten van 3x12, Rotterdam.
0: Inderdaad.
1: En nu? Nu zit Coco hier in de studio, net aangeschoven.
2: Hallo.
1: Hallo, hallo. Gezellig. Stel jullie eventjes voor.
2: Ja, ik ben Chanel.
1: Hallo Chanel.
3: Ik ben Quinten.
1: Hey,
3: en
1: Quinten.
3: Ik ben toetsenist bij Coco.
2: Ja, ja. En ik ben de zangeres.
1: Hartstikke vet.
2: Coco, ja, ik ben Coco.
1: Ja, jij bent Coco. Ik wil het daar gelijk over hebben, want ik dacht... Hoor je het of niet?
0: Ja.
1: Ben je aan het luisteren? Goed luisteren?
2: Ja, zit ik...
1: Ja, het maakt allemaal niet uit.
2: Okay.
1: Het maakt allemaal niet uit. Okay. Het is allemaal een beetje...
0: Er was ruis op de lijn.
1: Er was ruis op de lijn, ja, want ze zijn hier aan het boren.
3: Oh, no.
1: We
3: zijn niet te ver van de mic, toch?
1: Nee, helemaal niet, toch? Je hoort het goed. Ja, we hebben zo'n mooi plaatje ervoor zitten. Dat is helemaal technisch.
2: Top.
1: Hartstikke fijn.
0: Ja, geen idee wat dat ding doet. Maar.
1: Nee, ja, het dempt het omgevingsgeluid. Maar niet goed genoeg, want we horen geboor. Maakt niet uit. Altijd wat leuks in de uitzending. Plus, we zijn er 3 maanden niet geweest. Dus we zijn weer back. Jullie zijn de primeur weer. Ja, helemaal een comeback met jullie.
2: Wat
1: een eer. Leuk. Oké, dus Chanel.
2: Ja.
1: Maar jullie heet Coco.
2: Klopt.
1: Why? Vertel. Omdat het Coco Chanel sponsor is? Hoofdsponsor?
2: Ja. Ja? Nee, was dat
1: Would be
2: dan.
1: Nice.
2: Nee, ja. Over die naam is heel lang, heb ik heel lang over nagedacht, mm-hmm, eigenlijk. En ja, eigenlijk het ding is, heel veel van mijn vriendinnen noemen mij Coco.
1: Oké.
2: Dus toen eigenlijk dacht ik, ja, waarom zou ik dat misschien niet als artiestennaam gebruiken?
1: Ja.
2: Maar ja, Coco met de C
1: is een beetje saai.
2: Ja, precies. Misschien. En dat is totaal niet wat we natuurlijk willen geven. Dus toen dachten we K-O-K-O.
1: K-O-K-O.
2: Coco. Coco met 2 K's. Ja.
1: Maar, dan eventjes een kleine, hoe zeg je dat, advocaat van de duivel. Want er zijn natuurlijk best wel veel artiesten die... Je hebt Coco Roco, je hebt Coco Co slash Co, je hebt van alles.
2: Ja.
1: Hoe ga je dan onderscheiden uiteindelijk?
2: Ja. Ja.
1: Gotta make it to the top, then.
2: Klopt, ja. Ja, nou, ik denk Coco Roco. Ja, als alles al iets ertussen heeft of erachteraan en er is nog geen Coco...
1: Met hoofdletters los, neem ik aan, hè?
2: Ja.
1: Oké.
2: Dus dan denk ik, ja, we gaan het gewoon proberen. En als het uiteindelijk mensen zeggen dat ze te veel zien of dat ze het... niet kunnen vinden of zo, dan moeten we misschien op zijn Frans gaan schrijven. Oké, ja, zo is het nu.
1: Dat is dus jouw Instagram-naam.
2: Ja, dit is op Frans.
1: Dit is toch top? Dat is, ik vind het ook best wel leuk, eerlijk gezegd.
2: Wie weet switcht het ooit nog naar de Franse. We hebben dus ook nog niks uitgebracht.
1: Nee, dat
2: nog
1: klopt.
2: Nog niet.
1: Dat hebben we gezien.
2: Ja, dat hangt in de lucht.
1: Want, Mick, jij was erbij afgelopen donderdag.
0: Zeker.
1: Mag ik jullie even van harte feliciteren met de publieksprijs die jullie hebben gewonnen tijdens de Grote Prijs van Rotterdam.
0: Ja, ja, ja.
1: Applausje. Kom voor een gooi. Okay. Jullie hebben €250 gewonnen.
2: Ja.
1: Wat goed.
2: Ja. Ja, dat is wel lekker.
1: Hoe gaan jullie daarmee beginnen? Hoe voelen jullie erover?
2: Ja, we zijn super blij. Ja, we merkten ook echt tijdens het optreden, we hebben gewoon heel hard gewerkt om te staan waar we nu zijn.
1: Ja.
2: Zeg maar we hebben binnen de band ook veel wisselingen gehad. Ja, zoals ik gisteren, of wanneer was het? Donderdag.
1: Donderdag.
2: Donderdag was het.
1: Donderdag hebben jullie...
2: Ja.
1: Het is allemaal één grote brei geworden natuurlijk sinds jullie gewonnen hebben. Ja, precies, ja.
2: Maar toen was het de eerste keer dat we in deze formatie eigenlijk het optreden deden. En het ging echt zo goed en het voelde gewoon allemaal heel fijn. En we waren er allemaal echt heel blij mee. En ik vind het heel fijn dat wanneer ik sta te zingen, dat ik gewoon heel erg kan bouwen op de band. En dat jullie ook met elkaar heel erg een geheel zijn. En dat ik daar een beetje gewoon overheen kan zweven en doorheen kan bewegen, vind ik echt heel fijn. Dus ja,
1: cool.
2: Dat merkte ik donderdag heel erg.
1: Vet.
2: En wat was de vraag? Hoe we het gaan?
1: Ja, ik heb hier tussen nog even een vraag eigenlijk. Want met hoeveel zijn jullie?
2: Met 8.
1: Ja, dat past hier niet. Nee. Daarom zijn jullie hier nu met z'n tweeën.
0: Dan zouden er een paar moeten staan.
2: Ja, dan hadden
1: we dan wordt het inderdaad een BCT-show.
2: Ja, als we een beetje zouden staan en zo. Maar helaas, kon niet iedereen. Dat was wel gezellig geweest. Het is wel goed.
0: Zeker met 8, des te knapper dat jullie de eerste keer in die formatie gewoon zo'n optreden neerzetten.
2: Ja.
0: Want als je het niet gezegd had, had ik het nooit geweten.
3: Nee, precies. Nee. We hebben voor deze keer ook gekozen voor andere arrangementen. Dus we hebben ook iemand laten helpen bij het maken van de arrangementen.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Dus dat was bovenop een nieuwe formatie ook nog met nieuwe arrangementen de eerste
1: Vet.
3: Keer. Dus
1: mm-hmm.
3: het was wat dat betreft echt helemaal geslaagd. Dus,
2: ja.
1: En hoe kwamen jullie erop dan om nieuwe arrangementen erbij?
2: Nou,
3: dat was meer jouw keus, maar ik denk qua band ook dat we hebben die nummers één nummer doe ik met jou al 3 jaar dan.
2: Yeah.
3: En de andere soms 1 jaar of 2 jaar al.
1: Mm-hmm.
3: En op een gegeven moment heb je ze een beetje in de vingers, maar worden ze wat saai of zo.
1: Ja.
3: Ze voelen dan soms wat saai.
1: Ja.
3: Want ik denk voor onze spirit en ook om net dat extra vleugje Coco brand te geven.
1: Yeah.
3: Is het wel lekker geweest om het net wat up te spicen.
1: Okay. Ja.
2: Ik denk dat bij Coco ook heel erg echt het een performance echt een heel groot deel is van de act.
1: Ja.
2: En ik hou er ook als dus de frontvrouw van Coco.
1: Ja.
2: Er heel erg van om heel erg groots te performen en echt heel veel te doen.
1: Gewoon all out.
2: Ja, dus dat is heel erg fijn als de muziek daarbij ondersteunt. Dus dat de arrangementen ook wat uitgebreider worden en wat meer lagen en wat groter. Nu ook met backing track voor het eerst. Dus dat en de visuals die het dan ook ondersteunen. Ik merk gewoon dat het soort van nog meer opleeft.
1: Zodat je er ook gewoon, juist met al die arrangementen, dat je er dus inderdaad lekker zo doorheen kan spelen.
2: Ja,
1: zoals
2: precies.
1: Je dat dus graag doet.
2: Ja, ja, ja.
1: Wat leuk dat jullie al heel erg zo je eigen stijl hebben. Dat je daar dan echt gewoon staat als een huis.
2: Ja.
1: Nou, dat zie je dan ook bij de publieks. Ja, je hebt de publieksprijs gewonnen. Ja, dus dat vond het publiek heel erg leuk.
2: Ja, ik ben blij met de publieksprijs. Is eigenlijk heel bijzonder dat.
1: Ja, want dat is eigenlijk de enige. Die vindt het leuk. Dus ja, natuurlijk, de jury is vet. Ik heb ooit in de jury gezeten van de Grote Prijs van Dordrecht. En dat was ook heel vet. Maar inderdaad, die publieksprijs, dat ging helemaal los als ze die wonnen. Zeg maar, dat was helemaal fantastisch.
2: Ja, dat is echt leuk.
3: Het was echt gaaf. Ook om te zien dat vooral dat laatste nummer, dat iedereen echt losging.
1: Ja.
3: Dat is waar je het voor doet. Heel nice.
2: Het is gewoon heel erg, je voelt je dan ook gewaardeerd, zeg maar, dat het harde werk wat je erin steekt.
1: Ja.
2: Als je dat dan terugkrijgt als je op het podium staat van een publiek, dat je nummers überhaupt nog niet eens kent, maar gewoon meedoet.
1: Ja, dat is het mooiste.
2: Dat is echt gewoon.
1: En dat doen jullie, weet je, jullie trekken ze erin.
2: Ja.
1: En dat krijg je ervoor terug.
2: Mm.
1: Goed.
2: Ja.
1: Hey, en hoe zijn jullie begonnen?
2: Nou, we zitten eigenlijk op Codart. In het eerste jaar zijn we eigenlijk dus in een andere formatie begonnen met het project met Coco.
1: Yeah.
2: En ik denk dat het is vanuit mij sowieso opgezet. En ik ben al heel lang eigenlijk bezig met het zoeken naar een eigen sound. En juist omdat er dus, wat je nu nog steeds terug hoort in Coco, dat er heel veel verschillende genres worden geblend. Dat heb ik altijd al gehad, maar ik had altijd heel erg het gevoel dat ik een keuze moest maken in welk genre we dan voornamelijk voor zouden gaan.
1: Mm-hmm.
2: En
1: ja,
2: tussen
1: welke genres hebben jullie heel erg zitten twijfelen? Wat was die, hoe heb je hem een beetje, hoe heb je dat opgebouwd?
2: Ja, ik denk dat het altijd voornamelijk tussen het elektronische en alternatievere en R&B Neo Soul.
3: Ja.
2: Dus daar heel erg
3: zwevend. En vooral het eerste jaar wat we dan hadden, was het voornamelijk Neo Soul R&B-ish.
2: Ja.
3: En toen de producer, dat is de vriend van Chanel ook,
1: toen
3: hebben zij eigenlijk samen ook gedacht van we willen meer dat daarvan af. Ja, we willen meer dat labeltje dat bijna iedereen heeft afhalen.
2: Ja.
3: En toen zijn ze wat meer die I wanna be a famous singer type tunes.
1: I wanna be a famous singer. I wanna be a star.
3: En dat is wat je dus afgelopen donderdag hoorde.
2: Yeah.
3: Dat is, maar inderdaad, we begonnen in het
2: eerste jaar. Ja, want toen op een gegeven moment toen we dus de band gingen samenstellen en Quinten die zat er al vanaf, dus vanaf dat moment één ook al bij.
4: Ja.
2: En toen merkte ik gewoon heel erg dat tijdens de repetities, als we aan het spelen waren en zo, en dat iedereen zijn input gaf en Quinten toen ook vooral heel erg, dat je eigenlijk op een nieuwe manier gaat denken en naar die muziek gaat luisteren. En dat vanaf toen ik me eigenlijk besefte van oké, we maken ook gewoon muziek omdat we het leuk vinden en voor onszelf en dat we er zelf energie uit halen. Dus
4: maar dat is eigenlijk de mooiste realisatie natuurlijk. Dat is echt wel een cadeautje als je daar met z'n allen achter komt.
2: Ja, precies. Ja. Dus vanaf dat we dat toen een beetje loslieten van we hoeven niet te kiezen welk genre we nu gaan maken. We gaan gewoon muziek maken.
4: Mm-hmm.
2: En daarbij de juiste mensen zoeken die we nu dus hebben gevonden. En inderdaad waar we nu zijn. Dat is gewoon echt heel erg fijn. Dus dat heeft wel... Ja, we zijn nu al 3 jaar bezig. En nu zijn we eigenlijk met... Ja, nu voelt het gewoon steady. En dat we met deze formatie echt gewoon stappen willen gaan maken. En door willen gaan.
4: Super cool.
2: Ja.
3: Het heeft even geduurd, maar...
4: Het heeft even geduurd, maar we komen er wel.
2: Ja.
4: En hoe ging dat aanmeldingsproces voor de grote prijs? Hoe is dat tot stand gekomen? Hebben jullie zelf aangemeld? Hebben zij je gevraagd? Of,
2: Nou, we hadden een optreden gehad in mei.
4: Ja.
2: En toen hadden we iemand gesproken die ook de grote prijs daar iets mee te maken had.
4: Mm-hmm.
2: En toen werden we eigenlijk ervan op de hoogte gebracht van dat die aanmeldingen waren.
4: Ja.
2: En of we daar niet aan mee zouden willen doen. Toen zijn we daar eigenlijk over na gaan denken. En toen dachten we, ja, natuurlijk eigenlijk.
4: Ja, ja.
2: Natuurlijk. Dus toen zijn we eigenlijk, want dat was in juni. Dus toen ging het eigenlijk heel snel. Want het was natuurlijk nu al... Het is nu september, dus we hadden toen nog
4: bijna oktober.
2: Ja,
4: bijna september.
2: We hadden toen ineens nog maar een paar maanden om dus die hele, want we hadden wel al een live set, maar toen zijn we eigenlijk heel hard gaan werken aan die arrangementen en zo, en om het dus naar de next level te brengen en heel erg bewust daarmee te gaan repeteren. En dan zit je ook met die zomervakantie. Iedereen had natuurlijk al een vakantie gepland of dit of dat. Dus we konden eigenlijk pas beginnen met de repetities en de voorbereiding in september.
4: Mm-hmm.
3: Ja, wat dat betreft heel krap. En ook het aanmeldingsproces was ook wel, als ik daar ook iets met, dat was voor mij wel anders dan ik had verwacht.
4: Ja, vertel.
3: We hadden dan voor de bandcategorie aangemeld.
4: Ja.
3: En het was warm welkom, het was een warm welkom, dus dat was wel nice. Alleen het was wel, ik had niet verwacht dat het zo'n deal, big deal was.
4: Mm-hmm.
3: En dat toen ik later na ging vragen aan andere acts, die hadden exact hetzelfde van,
4: het is best wel veel en vet.
3: Ja, exact.
4: Ik zag ook dat Lucky Vonster was. Was die er niet op de avond dat jullie er waren?
2: Dat denk ik. Weet ik niet.
4: Lucky Vos heeft misschien met het subcategorietje hip-hop. Heeft hij. Ik denk dat ik zoiets heb gezien.
0: Of singer-songwriter kan ook nog. Klinkt wel logisch.
4: Ja, ja, hip-hop, singer-songwriter. Allebei. Het zou allebei kunnen. Ik heb hem in ieder geval bij zien komen. Dus ja, nee, maar wel big deal.
3: Ja,
4: absoluut.
2: Ja, ik denk dat inderdaad.
3: We werden een beetje wakker geschud. Dus
4: maar nu begint het echt te werken.
3: Ja, precies. En dat
4: maar ja, jullie hebben ergens uitgezet dat jullie er klaar voor waren met deze formatie. Dus ja.
2: Ja, dan moet je ook
4: dan moet je
2: dat
4: ook
2: laten zien. Ja. Ja.
3: En dat is gelukt, denk ik.
2: Ja.
4: Cool.
2: Ja,
0: denk het wel. Hey, we hebben veel gepraat en dat is goed, want we zijn op de radio. Maar op de radio wordt ook muziek gedraaid.
4: Absoluut.
0: Nou, hebben jullie officieel nog geen tracks uitgebracht?
2: Nee, alleen nog maar unreleased.
4: We krijgen de primeur.
2: Ja, de
4: primeur.
0: Ja, we kunnen kiezen. Wat zullen we draaien als eerst? Die laatste track van je optreden? Of staat die eerst in For You?
2: Ja? When I Grow Up.
4: When I Grow Up.
2: I wanna be a famous singer.
4: Yes, baby.

0: Jullie hoorden dus. Oh, we gaan meteen door naar het volgende.
1: Niet weggeven, niet prijsgeven. Dat komt zo. Silencio, Bruno. Ik hoorde jullie net vragen aan elkaar, is dit nou die laatste mix? Wat,
2: Ja, omdat ik heb zelf de maakproces wel, de demo-versie is wel goed, maar de laatste geüpdate versie heb ik nog niet gehoord. Ja, okay. Omdat die nog niet echt, deze stond nog niet op de uitgevenlijst. Planning toch?
3: Nee. Nou ja, wel in de,
2: ja, in de toekomst. Ja.
1: Oké.
3: Okay. De tijdlijn.
1: Maar dan zijn jullie dus de studio al ingedoken. Jullie hebben al gewoon een plaat opgenomen, een album of een EP of singles. Vertel.
3: Ja, we hebben dus nu deze twee singles zijn klaar om eigenlijk. Oké. Okay. Ja, zijn klaar. Ja, er is nog een hoop wat daarachter. Een soort van denkwerk wat nog daarachter zit. Maar deze twee singles komen in principe.
1: Vertel, ja.
3: Eén voor één.
1: Oké. Teasing.
3: En als het goed is, één sowieso dit najaar.
1: Dit najaar, oké.
3: Dit najaar, ja.
1: Geen datum nog.
3: Durf ik al te zeggen. Nog geen datum, okay. Nee, want dan snij ik mezelf in de vinger. Ja, dan moet je niet zeggen 5 december.
1: Dit najaar. Oké. Nou, maar daar hebben we heel veel zin in. Dat is toch superleuk?
2: Zit het in de agenda?
1: Ja. Sinterklaas. Kerst.
3: Ja. Nee, ja, maar we zijn zoveel aan het maken. Ik denk ook dat wij zijn allemaal heel erg fan van creëren en veel maken en veel spelen. En dat we soms dus ook, het voelt, ja, soms zelfs best wel dan even een stapje terugnemen en kijken van oké, wat hebben we nu liggen? Wat willen we hiermee gaan doen? Wanneer willen we dat gaan doen? En dat, ja, soms gaat dat hele, het soort van je hele creatieve brein en dat deel voelt bijna als een ander soort deel dan dat soort van gestructureerde, oké, wat hebben we, wat gaan we uitbrengen, hoe gaan we dat doen? Ja. En om dan even in te tappen in dat deel van het brein is soms wat lastiger.
1: Een beetje, omdat het minder creatief voelt, omdat het een beetje zakelijk voelt misschien wel.
3: Ja.
2: En het is ook een stukje maken en afmaken zijn ook twee verschillende dingen.
1: Dus absoluut, zeker.
2: Als je zo'n burst van creativiteit hebt en drie nieuwe tracks hebt, dan is de volgende stap inderdaad één kiezen en dat gaan afmaken en afronden tot een iets past wat binnen het Coco-universum zit.
1: Ja. Het Coco-universum.
2: Dat is het lastige daar, denk ik. Maar daar helpen we elkaar, denk ik, heel goed in. Dat, ik ben vaak wat zakelijker sowieso in de band, dus meer van planning dit en dit.
1: Okay.
2: En ik denk dat ik daar ook soms een beetje zo.
3: Dat is heel fijn.
2: Even wakker schudden van oké, we gaan nu even kijken hoe het valt. En dat doet ze zelf ook heel goed te duiden van.
1: Ik denk
2: dat
1: die.
2: Nee, ja, dat doet ze dat ook. Heeft ze mij niet genoeg.
4: Dat is ook wel fijn.
2: Ja, precies. Maar ik denk dat die combinatie dat wel heel nice is. Dus, ja,
1: het is ook wel goed dat je inderdaad iemand hebt die de structuur aangeeft en dat de rest er gewoon lekker een beetje creatief doorheen kan.
2: Ja, precies. Van,
1: dat je toch een beetje die rode draad hebt in de band.
3: Ja, okay, dat is wel fijn om terug te vallen.
2: Ja, dat zeker.
3: Is wel nodig. Ja.
2: Als het af en toe te lang duurt, dan maar
1: toch ga je niet
2: kick in de regen.
1: Kom op, jongens. Ja. We moeten door.
3: Ja.
2: Nee, dus.
1: Hey, waar zijn jullie een beetje, hebben jullie een beetje inspiratie uit andere artiesten gehaald? Of
2: Sade.
1: Is het
3: Sade. Ja, qua concept inderdaad. Sade, ja.
1: Het voelt heel feminine.
3: Ja.
1: Maar toch ook wel een beetje stoer. En je zegt ook gewoon, of je zingt ook gewoon waar het op staat.
3: Ja, ja, ik denk dat dat perfect omschreven is. Ja. Ik denk dat het heel erg is. Toch wel, ja. Ik denk dat het heel erg op mijn persoonlijkheid lijkt. Het hele project en alle nummers gewoon. Feminine, girly, stoer.
1: Yes,
3: queen! Recht voor zijn raad. En ja, precies. En gewoon vooral heel erg leuk. En zeg maar, fun, grappig ook.
2: Inviting.
3: Ja, dus, heel erg. Ja, en gewoon iets wat je aanzet wanneer je gewoon, denk ik, naar een feestje gaat.
1: Ja.
3: En je denkt misschien, ik heb er nog niet zo zin in. Ik moet mezelf even. Okay.
1: Dit is heel goed om het zo te omschrijven. Ja. Want ik denk ook echt dat je dat heel erg terug hoort in de muziek.
3: Ja.
1: Dat je dit gewoon aanzet, dat je denkt, Nou gaan we.
3: Precies, kom ja. On. Je stapt die fiets op, oortjes in, je zet dit aan. En gewoon even een confidence
1: Let's boost. Go.
3: Ja. En dat vond ik dus ook zo leuk met de grote prijs, dat optreden, dat iedereen gewoon lekker aan het dansen was. Yeah.
0: Ja, het sloeg zeker aan, dat kun je wel zeggen.
1: Ja, het was en dan kun je eigenlijk stellen, en jullie zijn nog maar net begonnen.
3: Ja.
1: En het gaat dus nu al, is het zo aanstekelijk. Ben jij, zijn jullie zo aanstekelijk?
3: Ja, we hebben er ook gewoon heel veel zin in. We kunnen gewoon niet wachten om gewoon meer
1: door te gaan.
3: Ja, gewoon door te pakken, meer op te treden, uit te brengen. Ja,
1: dat... de wereld ligt aan jullie voeten, jongens.
3: Ja. Ja, zo voelt het ook heel erg.
2: Volgend jaar wereldtour dus.
1: Dat is niet. Ah, dan komt dat zakelijk even naar boven. Volgend jaar wereldtour. Represent Coco. We weten nog niet hoe het geschreven gaat worden. Waarschijnlijk K.O.K.O.
2: De auto. Ja,
3: nice. We hebben allemaal zoveel zin om gewoon te gaan.
1: Echt super.
3: Dat te gaan doen.
1: Cool, jongens.
3: Ja.
1: Nou, we hebben nog een ander heel druk programma. We moeten nog een aantal andere nummers draaien. Maar we willen jullie sowieso heel graag bedanken dat jullie hier waren.
3: Super bedankt voor de uitnodiging.
1: En succes met jullie pad. Wat jullie gaan doen. We gaan jullie in de gaten houden. En we gaan nog even een plaatje draaien.
0: Ja, om jullie... hoe zeg je dat? Uit te geleiden?
1: Ja, om jullie naar buiten te begeleiden. Met andere woorden, opzouten. Nee hoor. Jullie mogen hem zelf aankondigen als je wil. Dat zou leuk zijn.
3: Dit is Sin For You by Coco.

0: Nou, deze track stopt gewoon voordat hij zegt dat hij stopt. Dan kan je wel merken dat er nog een demo is. Maar verder zou ik zeggen, qua productie, of ze moeten tegenwoordig hele sikke koptelefoons hebben hier in de studio. Maar dit is al heel strak hoor.
1: Dit was echt ontzettend goed. Ik ben heel blij dat ze hier net in de studio waren.
0: Dat was dus Coco, de toetsenist was er. En natuurlijk de frontvrouw, de zangeres.
1: Chanel en Quinten. Super. Juist. Ze zijn dus met z'n achter, ja. Niet normaal natuurlijk. Kom op. Dat past hier ook niet trouwens. Nee. We zitten hier echt in een zo'n klein wormholletje.
0: Er wordt hier bloedheet.
1: Er zijn mensen die heel veel geld betalen voor zo'n kamer in Amsterdam, hè? Zo groot als dit. Ja.
0: Ja, op zich, Worm moet elk jaar weer om subsidies strijden.
1: Ja.
0: Ik zie een mogelijkheid.
1: Ja. Ja, nou ja, wellicht. Ja. Hey Mick, je vertelde net iets over, want je was natuurlijk bij die live, bij de publieksprijs.
0: Ja.
1: Wat had je nou opgeschreven? Volgens mij...
0: Ja, ik heb zo'n ouderwets schrijfblokje bij me.
1: Hij is de ouderwetse redacteur.
0: Ja,
1: hij
0: schrijft behalve mee. Dat het voor mijn geheugen beter werkt dan typen op je telefoon.
1: Mm-hmm.
0: Is het ook...
1: Handig om gewoon lekker iets op te schrijven.
0: Ja, zeker. Ja, en meestal hou ik het bij hele simpele dingen, want ik wil niet de hele tijd met zo'n blokje in mijn handen staan. Ik wil ook van de muziek genieten. Dus ik schrijf een soort kapstokje en als ik dat teruglees de dag erna, dan weet ik weer meteen... Dat gebeurde.
1: Dat was het, ja.
0: Ja, ik heb dus letterlijk alleen maar opgeschreven... When I grow up, I want to be a famous singer.
1: Het is toch zo goed. Ja. Zo goed. Ik vind het wel leuk, want ik was even snel op de Instagram gaan kijken... van de Grote Prijs van Rotterdam. En toen zag ik dus Coco optreden. En ik dacht, ik ga het filmpje even helemaal afkijken. Kijken of ik Mick misschien zie staan ergens. En ja hoor, daar stond hij te schrijven op zijn bloknootje. Fantastisch.
0: Ja, die kan zo in mijn Tinder-profiel.
1: Die kan zeker in je Tinder-profiel. Doe dat. Dan gaan we door, want we moeten even er snel doorheen, denk ik. We hebben de Festival Top 5, want we zijn er allemaal niet bij geweest.
0: Nee.
1: Maar alle grote festivals van Nederland waren ook een aantal Rotterdammers rijk dit jaar. En dan te beginnen met Tramhouse, want hoe kan het ook anders? Dat is Rotterdams trots. En ik zou willen zeggen, ken je dat lekkere gevoel dat je broekspijpen trillen? Daar hebben zij sowieso voor gezorgd. Ze zijn al een poosje landinwaarts uitgevlogen.
0: Mm-hmm.
1: Met één album, één EP en een handjevol singles op hun naam... staan ze terecht op Best Kept Secret, vind ik. En dit is hun nieuwste single met Swarm.
0: Swarm.
1: Swarm.

0: dat bedoel ik dus met je broekspijpen die trillen.
1: Hoe dit?
0: Zo, dat is toch niet normaal?
1: Boah.
0: Nou, dit was Tramhouse met Swarm. En dan gaan we door met iemand die heel veel festivals heeft afgevinkt afgelopen zomer. Zo ook Pinkpop. Ze gaat lekker, de Delftse Jet van der Steen. Delft mogen wij er ook bij betrekken. Die
1: ja,
0: horen er ook bij.
1: Als Den Haag laat liggen, dan doen wij het
0: dan maar. Doen wij het maar, 312 Rotterdam. Represent. Ja, Jet van der Steen. Zij is de zus van, en dat raad je al, Maan van der Steen.
1: Raad je, is dat haar achternaam?
0: Ja. Wist je dat niet? Ja, Maan is natuurlijk echt Maan.
1: Maar is haar voornaam ook echt Maan?
0: Ja, zeker.
1: Dus haar ouders dachten, we hebben Maan.
0: En Jet.
1: Dat is al gek genoeg. Daarna komt gewoon Jet.
0: Ja, gewoon Jet. Nee. Ja, dat is goed. Ik vind echter wel dat, ondanks dat ze familie zijn, dat ze echt haar eigen sound heeft gevonden. Ja, absoluut. Dit is echt haar eigen muziek. En daarbij wil ik graag aankondigen haar nieuwe single Designer Tas van Jet van der Steen.
1: Designer Tas. Weet je zeker dat het anders dan Maan gaat klinken? Of heb ik gewoon boomer associaties met dit soort
0: dingen? Ik ga je op mute zetten, Mick. Zet maar aan. Okay. Zet maar aan.

0: Nou, ik noemde net het woord boomer. Maar de grootste boomer in deze studio ben ik geloof ik. Ik had heel netjes allemaal tapladen klaargezet.
1: Hij was heel goed bezig geweest tot we ineens, nou ja goed, niet designertas gingen draaien, maar zeg het zelf maar.
0: Puzzlebox door van? Jet van der Steen. Nee.
1: Nee, niet door Jet van der Steen. Adriana. Nee.
0: Julia Adriana.
1: Julia Adriana.
0: Ja, blijkbaar als je meerdere tapladen open hebt staan, onthoudt Spotify gewoon dat je dat doet.
1: Ja, ja, dat maakt niet uit. Ja,
0: ik ben zo'n geëngageerde muziekliefhebber, ik doe niet aan Spotify.
1: God.
0: Maar we hebben dus Jet van der Steen gedraaid.
1: We hebben Jet van der Steen geprobeerd te draaien, maar die gaan we dus nu wel echt draaien.
0: Ja.
1: Dit is Jet van der Steen. Nogmaals, Jet van der Steen.
0: Ik heb hem met... ik heb nu de goeie. Dus zojuist hadden we Puzzlebox door
1: Julia Adriana.
0: En nu hebben we
1: designertas dus van Jet van der Steen.
0: Graag gedaan.
1: Dank je.

0: U luistert nog steeds naar 312 Rotterdam Radio in de studio bij Worm op de Boomgaardstraat, zeg ik uit mijn hoofd. Op de hoek bij de Witte Rit in ieder geval.
1: Hele postcode erbij. Nou ja, ze kunnen maar weten waar we zitten.
0: Precies.
1: Ik bedoel, jongens, jullie kunnen ook allemaal gewoon een keertje hoi komen zeggen hier. Dat is leuk. Dat vinden wij ook leuk. Dit was Designertas van Jet van der Steen. Nu wel goed. Nou, lekker plaatje. Lekker kort. Ja. Lekker snel. Ik zou dit wel draaien als ik naar de sportschool ga hoor. Ja hoor, prima.
0: Ja, ga je naar de sportschool?
1: Daar gaan we het niet over hebben. Goed, door naar Down the Rabbit Hole. Want daar stond de Rotterdamse DJ Nems. Die een, nou ja, het is geen samenwerking, maar het is een remix van een nummer van Frenna. En niet alleen stond ze op DTRH, Down the Rabbit Hole. Zoals ze dat zo leuk afkorten, maar ze was ook op Pinkpop. Dat is een heel bezig bijtje.
0: Pinkpop? Ja, hebben ze daar DJ's?
1: Daar hebben ze DJ's tegenwoordig. Ze vinden het een beetje vernieuwen op Pinkpop.
0: Oh, wat goed.
1: Zijn ze mee bezig, denk ik. Nieuwe organisatie. Ik weet het niet. Maar ze hebben in ieder geval Nems uitgenodigd. En dit is My Love. Met een beetje Frenna.
0: Ja.
2: Oké,

0: En nog altijd bij 3.5 Rotterdam Radio in Worm. De remix door DJ Nems.
1: Nems,
0: van
1: ja.
0: Frenna.
1: My love. Dan de Zwarte Cross. Die kreeg een kuurtje Rotterdamse punk en rock and roll. En een naam die al net zo goed klinkt als de muziek. Als de muziek en de naam geld. Ja, daar gaan we.
0: Hey?
1: JC Thomas and the Missing Slippers. Dat is een hele lange naam.
0: Dat is een hele lange naam. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat ontvangen is toen op de Zwarte Cross,
1: ja,
0: in die regio.
1: Ook.
0: Met die, dat van de vakantie waar we het aan het begin van de uitzending over hadden.
1: Ja.
0: Daar waren een hele hoop mensen uit die regio.
1: Ja.
0: En ik ben altijd benieuwd hoe dat dan, die JC Thomas.
1: Ja.
0: Is een opvallende verschijning, mm-hmm. Kun je wel zeggen.
1: Zeker. Hij is ook wat ouder dan de andere leden uit de band, hè?
0: Ja, zeker.
1: Het is echt een, het is een plaatje om naar te kijken. Ja. Zou ik kunnen zeggen.
0: Ja, maar ik heb mijn, hoe zeg je dat? Mijn mensenkennis over de mens in het oosten verbreed afgelopen zomer.
1: In het oosten.
0: Ja, in het oosten, met de auto, ja.
1: Met de auto, ja. Gewoon,
0: ja,
1: lekker met de auto.
0: Zo'n festival is iedereen natuurlijk in de goede sfeer en is allemaal leuk. Dus,
1: absoluut, absoluut.
0: Ja. Maar we gaan draaien van hun nieuwe album, waar wij ook bij de release van zijn geweest. Kun je, ja, teruglezen op de website.
1: Geschreven door Cas. Represent Cas.
0: Shout out. Dit nummer heet Over Me.

0: Dat was
1: Over Me door J.C. Thomas and the Missing Slippers.
2: Wat doe je dat goed.
1: Ja, ja, ik kan me wel... vind ik heel herkenbaar dat je slippers kwijt bent.
2: Ja, dat gebeurt wel eens. En dat is heel vervelend. Zeker als je iemand er van langs wil geven met je slipper. Het gebeurt wel eens in sommige culturen.
1: Oh ja.
2: Ja, we zijn heel multiculti.
1: Ja.
2: Hey, we wilden een top 5 maken. Maar qua tijd gaat het er niet helemaal in zitten. En ik wil nog even iemand bedanken. Hier op de radio. Ik werk zelf in de sauna. En ik werk in het restaurant. En we hebben een hoop aantal vaste gasten. En eigenlijk elke week komt er één gast. Jack, ik weet dat je luistert. En ik wil hem eventjes bedanken dat hij altijd zo'n trouwe luisteraar is geweest. Zelfs toen we een keer 10 minuten off-air waren. Omdat we weer een knopje niet goed hadden ingedrukt. En hij vertelde mij afgelopen... Nou, volgens mij was het vrijdag was het. Vaste dag. Over een nieuw nummer van de Wannabes. Met Peter Houtman. En het is wel grappig, want ik heb de Wannabes live gezien een paar dagen geleden met de Wereldhavendagen.
1: Oh,
2: en toen was mijn vader ook laaiend enthousiast dat we even naar de Wannabes moesten gaan. Maar deze krijgt een beetje een wat meer een lading, want Peter Houtman heeft helaas Alzheimer is bekend geworden. Dus hij zou moeten stoppen met
1: stadionspeaker zijn
2: bij Feyenoord in de Kuip inderdaad.
1: Hij heeft onlangs afscheid genomen, officieel daar.
2: Ja. Officieel heeft hij...
1: Over de speaker neem ik aan.
2: Ja, ik denk wel. Over de speaker, ja. Het was zo'n mooi moment. Wat doe je nou? Maar daarom hebben zij samen dit nummer opgenomen. En nogmaals, Jack, ik weet dat je luistert. Deze is voor jou. Voor ik het vergeet, van de Wannabes. En Peter Houtman. En dan wil ik nog even zeggen. We zien jullie, of we spreken jullie de 24e weer van oktober. Dan zijn we er weer.
1: Tijdens Left of the Dial. Zin in.
2: Tot dan.
1: Groetjes.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was, denk dan nog eens terug aan dat ras. Voor ik het vergeet, wil ik dat je weet dat ik dankbaar ben dat jij er straks ook voor mij zal zijn.

0: Some sounds and sparks. Like this? Okay, shall I already
1: begin? Whenever you are ready.
0: Okay, then. Even kijken, is alles nu aan? This one. But this one I don't hear it now. If I do something. Just for the test. That's. It is the hardest.
1: You see that we have sound.
0: Yeah, this is the hardest sound.
1: Wait.
0: It's really not so hard. Like, you can else test it.
1: But we have gained heroes.
0: Really need to be. Like, it's so really hard.
1: Have this small mug.
0: Yeah.
1: It's also good.
0: Yeah, okay. Yeah. It will do it very hard. Yeah, okay. And now I do it like this. Okay. Hallo beste luisteraars, ik heet u graag alle van harte welkom bij de allereerste uitzending van Radio Enson Space Sounds and Sparks. En allen, daarmee bedoel ik uiteraard jullie aardbewoners, maar ook alle andere intergalactische luistervinken. Want weet jij het, wie er allemaal nog meer meeluistert? Dit is Radio Enson, Space Sounds and Sparks. Jouw intergalactische radiostation met flitsend nieuws en futuristische muziek. Bereid je voor op een uur lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang. Ik ben Evelien de Jong, jullie radiohost. En neem je vandaag mee op een imaginaire trip van hier naar daar. En weer fijn terug. We reizen dwars door het heelal waar ik jullie meesleep in het avontuur van de orde van de dag. En de kosmische stand der zaken. Allereerst schakelen.

We will speak later. Thank you. See you at Enzon. Dit is Radio Enzon. Space, sounds and sparks. Jouw intergalactische radiostation. Met flitsend nieuws en futuristische muziek. Bereid je voor op een uur lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang. Gelukkig, dat is dan te goed afgelopen. Er is contact gelegd. Contact. Actie. Reactie. Interactie. Activiteit. Connectie. Tussen hier en daar. Jou. En mij. Het is tijd voor een nieuwsflits. Nieuwsflits, nieuwsflits, nieuwsflits. Dit nieuws is zojuist binnengeflitst. We gaan over naar onze verslaggever te plaatsen op planeet Papatukui. Pipa, duka pa Papatukui, krol pa taka fitu. Papa, pa, onchakt, pitch, pa, chi, chik, pra, pa. Pipa, pa, trefi, grrn, frak, cha, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, tama, biba, plu. Chrrr, alzurr, onchakt, okidiki, pa, tu. Potsu, pan, pa, flak, tarr, pa, fle, pak, ta, flak, papatuki. Pach, fla, pa, pa, gra, hulu, ontjakt. Prtsch, havraka, pette, geo, geo. Hachu, fi, pa, ta, kluk. Papatuki, kran, menja, fa. Dankjewel, Patricia Tja, onze verslaggever ter plaatse. In de Wormstudio zullen we deze informatie voor u duiden. Tot heden was de sfeer gemoedelijk op Papatuki. Echter, sinds de invasie van Ontjaakt is de sfeer omgeslagen. Ongeregeldheden zijn aan de orde van de dag en er is sprake van stil verzet in de wandelgangen. Maar voor hoe lang nog? Wat de volgende stap is van Ontjaakt blijft nog in het ongewisse. Het hoofd van Papatuki dreigt met acute sancties tegen omliggende planeten als hij met de nepnieuwsberichten de invasie van Ontjaakt blijven stimuleren. Buurplaneet GeoGeo geeft aan hulp te sturen en noodrantsoen. Zij laten de Papatuki niet in de kou staan. Tot zoverre deze nieuwsflits. Nieuwsflits, nieuwsflits. We zijn weer op de hoogte. Dit is Radio Enzon. Space, sounds and sparks. Jouw intergalactische radiostation met flitsend nieuws en futuristische muziek. Bereid je voor op een uur lang, lang, lang, lang, lang. Het is tijd voor een nummertje.

Dit was Not Alone van de futuristische electroclash postpunkband uit Rotterdam van planeet Aarde. Aarde. Radio Enson! Dit nummer gaat erover dat er meer is in het universum dan dat wij weten. Wie kent immers al planeet Enson? Dagelijks worden de nieuwe planeten ontdekt. En dan is de vraag, wat gebeurt er allemaal op die planeten? Misschien voelen wij ons als planeet Aardebewoners wel superieur aan dit grote geheel uit onwetendheid. Maar ja, is dat gevoel wel terecht of staan wij hier naïef in? En hier op aarde zelf zijn wij met zoveel mensen, maar hoe voelt een ieder zich niet wel eens alleen? En hoe gaan we daarmee om? Praat je daarover met mensen of hou je het binnen en groeit dat gevoel? We zijn met zoveel mensen en niemand zou zich alleen hoeven te voelen. Praat erover of schrijf er een liedje over bijvoorbeeld. Het is een onderwerp met relevantie en het is iets waaraan gewerkt kan worden. Kleine gebaren kunnen al grote impact hebben. Vraag daarom deze week aan een wildvreemde, hoe gaat het met je? En geef de ruimte aan de ander om hier antwoord op te geven. Wie weet heb jij wel iemand hierdoor een goed gevoel gegeven en positief geïnspireerd om hetzelfde bij iemand anders te doen? Dan is het nu tijd voor de reclame! Heeft u ook zo'n last van kriebelende trommelvliezen? Door die luide overvliegende ruimteschepen van tegenwoordig maken je trommelvliezen overuren. Maar geen nood, daarvoor heb je Stoot. Stoot zorgt ervoor dat jouw trommelvliezen weer tegen een stootje kunnen. Of dat nu thuis is of op straat, met Stoot zijn jouw trommelvliezen mooi beschermd tegen al dat overvliegende lawaai en meer. Stoot is dé oplossing tegen kriebelende trommelvliezen. Let op de werking van Stoot is puur hypothetisch. Het daadwerkelijke effect dient nog op u. De aardse consumenten worden bewezen. Stoot is niet verantwoordelijk voor plotselinge meteorietinslagen in het binnenoor of het horen van buitenaardse frequenties. U bent het proefkonijn. Is dat niet fijn? Dit is Radio Enson. Space, sounds en sparks. Jouw intergalactische radiostation met flitsend nieuws en futuristische muziek. Bereid je voor op een uur lang. Nou, wat ze allemaal niet verzinnen tegenwoordig. Het is toch wat? De overgang naar het volgende onderwerp kon niet groter zijn. Over op de orde van de dag. Dag. Een nieuw seizoen is aangebroken. De blauwe maan schijnt op haar felst wanneer de kleine wijzer naar boven piekt. Zoals bekend is het moment waarop onze vrienden van Enson, de Ensonauten, hun intergalactische overtocht maken terug naar Enson voor het al onbekende oogstfeest. De blauwe kweekaardappel, de gecultiveerde vorm van de aardappels van onze aarde, zijn sinds het bezoek van de Ensonauten in een rap tempo ontwikkeld tot een heuse intergalactische lekkernij. Aangeraden wordt dan ook om zo snel mogelijk een ticket te boeken om zelf deel te maken van dit bijzondere oogspektakel. Het is immers het ultieme symbool van onze kosmische vriendschap geworden. Deze blauwe kweekaardappel, of zoals ze het op Enson noemen, Aard Enson. En die naam spreekt boekdelen. Zonder de aarde geen Aard Enson. Bijzondere gast. Dit jaar is het staatshoofd van GeoGeo. Zij zal dit jaar de openingsceremonie verzorgen. Details worden nog niet gedeeld. Het zal een verrassing zijn. We kijken er naar uit en hopen als planeet aarde uiteraard een graantje, of zeg maar gerust een aardappeltje, mee te pikken van dit waanzinnige Enson-oogstfestijn. Tijd voor een nummertje! We kunnen het leven van vandaag de dag zeker als modern beschrijven. Dit nummer heet dan ook Modern Life Science Fiction.

Dit was Modern Life Science Fiction van Radio Enson. Wil je meer van deze band weten? Surf dan snel naar hun nieuwe website www.radioenson.nl. Deze band maakt van elke optreden een ware belevenis en een groot spektakel. Kom ze vooral live bekijken. Bijvoorbeeld op vrijdag 9 oktober om 9 uur in Café Vereenvoigd aan de Bloemkwekerstraat 155 in Rotterdam Centrum. De entree is gratis, dus geen excuses, gewoon komen. Leuk! Vandaag in onze allereerste uitzending hebben we een nieuwe rubriek. Yay! Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Huh? Hoe kan dat nou? Kan dat nou? Kan dat nou? Kan dat nou? Hoe kan dat nou? We zijn 7 hemellichamen afgereisd om een fenomeen te onderzoeken. Het kan groot zijn, maar ook klein, alom bekend of onbekend. Vandaag onderzoeken we het fenomeen Sparks. Zoals we ons herinneren, toen de eerste astronaut op aarde kwam, werd deze omringd door Sparks, ofwel vrij vertaald als glittering. Dit voor ons onbekende fenomeen is een lust voor het oog, maar ook een raadsel. Hoe komen die astronauten toch aan een Sparks? Verrassend was ook, voor hen was het ook een verrassing. Bij vertrek vanaf Enson was er nog geen sprake van enige glittering. Maar omdat een teleportatiereis zo snel verloopt, nagenoeg zonder wrijving, nog net genoeg om kosmische sterrenstof aan te trekken, arriveert de Ensonaut in een schitterende gloed. Deze kosmische sparks verdwijnen na verloop van tijd weer vanzelf en zijn niet overdraagbaar of op te vangen. In de toekomst hoopt de ESA dat wel te kunnen doen om de specifieke aanhechting te kunnen verklaren. In zoverre de rubriek... Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hè? Kan dat nou? De kleine wijzer wijst naar beneden en dat betekent... Contacttijd! We gaan weer terug naar onze verslaggever... En kijken of er nog meer contact ondertussen is gemaakt.

Nou, welkom. We zijn weer terug met beide benen op de grond. Slechts een beetje zwevende voeten, maar dat is helemaal niet erg. Het is tijd voor Klopt dat wel? Klopt dat wel? Misschien heeft u het al eens voorbij horen komen. Momenteel gaat er een reclame viraal op de radio over het hulpmiddel Stoot. Stoot suggereert dat het dé oplossing biedt tegen kriebelende trommelvliezen. Kriebelende trommelvliezen, dat is immers voor niemand fijn. Deze intense oorjeuk is zo repetitief dat ons onderzoeksteam zich goed kan voorstellen dat men in de wanhoop grijpt naar een redmiddel tegen dit verschijnsel. Maar is de claim van Stoot wel terecht of wat claim is eigenlijk? Stoot zegt in haar advertentie ervoor te zorgen dat jouw trommelvliezen tegen een stootje kunnen. Het is voor ons echter een raadsel wat men hiermee impliceert te zeggen. Bovendien eindigt de advertentie met een disclaimer waarin doodleuk wordt geopperd dat Stoot in theorie zou moeten werken. Nou, ja, zo lusten we er nog wel een paar. Deze disclaimer laat ons de ware aard van het bedrijf achter Stoot zien. Mooie praatjes, maar ongefundeerd onderzoek waarmee dit bedrijf de zakken wil vullen ten koste van de portemonnee van de aardbewoner. Wij verzoeken onze radioluisteraars dan ook vooral contact met onze redactie op te laten nemen via info@radiohenson.nl en uw ervaring met het hulpmiddel Stoot tegen kriebelende trommelvliezen van vooral luide overvliegende ruimteschepen met ons te delen. We horen uw verhalen graag en komen hier later wellicht ooit nog eens op terug. Conclusie voor nu. Wij denken dat het bewijs ongefundeerd is, maar horen graag ervaringsdeskundigen om te horen of Stoot in de praktijk werkt. We gaan nu luisteren naar een heerlijk abstract nummer van Radio Enson en het heet Navigating. Navigating gaat erover hoe wij als wezens ons een weg door het heelal banen en een weg door het leven navigeren. Wij zoeken, we vallen en staan weer op. We reizen, we ontdekken, we raken geïnspireerd en proberen elkaar te inspireren. Dit is Radio Enson, Space Sounds and Sparks. Jouw intergalactische radiostation met flitsend nieuws en futuristische muziek. Bereid je voor op een uur lang, lang, lang, lang, lang, lang. Live vanuit de Wormstudio Planeet Aarde. Ik ben Evelien de Jong en hoop dat ik jullie vandaag als host kan inspireren en vooral een momentje kan laten zweven. De weg is krom, liever dan alles andersom. Ik wens dat iedereen in harmonie en vrede kan leven. Wacht niet op anderen, maar begin bij jezelf. Want mijn wereld is jouw wereld, is onze wereld.

Toen de Britse schrijver H.G. Wells in 1895 zijn wereldberoemde science fiction klassieker The Time Machine schreef, was de wetenschap een absolute mannenwereld. Avonturiers en pioniers waren in de literatuur destijds per definitie mannen. Vrouwen werden in die tijd simpelweg niet geacht intellectuele of fysieke capaciteiten te hebben om de wetten van de natuur te tarten. Vandaag breken we radicaal met die 19e-eeuwse traditie. De tekst van hoofdstuk 3 uit de tijdmachine heb ik met hulp van een vertalingprogramma in het Nederlands vertaald en de mannelijke hoofdpersoon heb ik veranderd in een vrouwelijke. Deze aanpassing is een opeising van de ruimte die vrouwen in de vroege science fiction te lang is ontzegd. Zij is de briljante geest die deze machine zelf heeft ontworpen en gebouwd. Zij bezit de ongekende moed om in haar eentje de ultieme sprong in het diepe te wagen. Haar confrontatie met het onbekende draait niet om kwetsbaarheid, maar om pure autonomie, vlijmscherp intellect en grensverleggende durf. In dit laatste gedeelte wil ik aandacht geven aan het avontuur in de literatuur. Want is het niet heerlijk om zelf beelden te vormen bij het geschreven en gesproken woord? En juist daarom hou ik zo van het medium radio en ga ik jullie een stukje voorlezen. Droom de komende minuten lekker weg en reis mee met een visionaire wetenschapper die de regie over de tijd in eigen handen neemt. Geschreven door H.G. Wells, maar vandaag in een gloednieuw jasje. Dit is De Tijdreizigster. Afgelopen donderdag vertelde ik een aantal van jullie al over de principes van de tijdmachine. Ik liet jullie het apparaat toen zelfs al zien in mijn werkplaats. Destijds was het nog niet af. Nu staat het daar klaar, een beetje versleten door de reis dat wel. Een van de ivoren hendels is gebarsten en een koperen rail is verbogen, maar de rest is in prima staat. Eigenlijk wilde ik hem vrijdag al af hebben, maar toen de montage bijna klaar was, bleek een van de nikkelen staven precies een inch te kort te zijn, of een centimeter. Die moest ik helemaal opnieuw laten maken, waardoor de machine pas vanochtend compleet was. Om precies 10:00 vanmorgen begon de allereerste tijdmachine uit de geschiedenis aan haar reis. Ik gaf er een laatste tikje tegenaan, plik, controleerde de schroeven nog een keer en deed een druppel olie op de kwartse staven en nam plaats in het zadel. Ik denk dat iemand die een pistool tegen haar slaap houdt dezelfde spanning voelt over wat er gaat komen als ik op dat moment voelde. Ik nam de starthendel in de ene hand en de stophendel in de andere en ik duwde de eerste in en vrijwel direct daarna de tweede. Ik wankelde en ik voelde een nachtmerrieachtige sensatie alsof ik viel, maar ik keek verward om me heen en ik zag het laboratorium nog exact zoals voorheen. Was er al iets gebeurd? Heel even dacht ik dat mijn verstand mij voor de gek hield. Toen keek ik naar de klok en een moment eerder stond de wijzer op 10:01 en nou was het ineens 2:30 middags. Ik haalde diep adem, zette mijn tanden op elkaar en greep de starthendel met beide handen vast en ging er met een harde klap vandoor. Het laboratorium werd helemaal wazig en het werd donker. Mijn vriendin kwam binnenlopen en ze liep richting de tuindeur, schijnbaar zonder mij te zien. En normaal gesproken duurt het een minuut om die afstand af te leggen, maar voor mij schoot ze als een raket door de kamer. Ik duwde de hendel naar de uiterste stand. De nacht viel in alsof iemand een lamp uitdeed en een fractie van een seconde later was het alweer morgen. Het laboratorium werd vager en vager tot er niets meer van over was. De volgende ochtend werd alles pikdonker en toen werd het weer dag, weer nacht, weer dag. En steeds sneller en sneller, een kolkend gedruis vulde mijn oren en een vreemde verwarde mist daalde neer over mijn geest. Ik ben bang dat ik de bizarre sensatie van het tijdreizen nauwelijks kan omschrijven. Het is buitengewoon onaangenaam. En het voelt precies zoals in een achtbaan. Een gevoel van hulpeloze, razendsnelle beweging en de constante vreselijke angst voor een onvermijdelijke crash. Terwijl ik vaart maakte, volgde nacht en dag elkaar op als het klapperen van een zwarte vleugel. De vage contouren van het laboratorium vielen definitief van me af en ik zag de zon in een razend tempo langs de hemel huppelen. Elke minuut sprong hij van de ene kant naar de andere en elke minuut betekende een volledige dag.
Ik vermoedde dat het laboratorium inmiddels was gesloopt en dat ik in de open lucht stond. De flitsende opeenvolging van licht en donker deed pijn aan mijn ogen. In de korte momenten van duisternis zag ik de maan razendsnel veranderen, van nieuwe maan naar volle maan nog. Ik ving een glimp op van de tollende sterren. En al snel ging ik, zo snel dat het ritme van dag en nacht versmolt tot één continu grijs vlak. De lucht kreeg een prachtige diepe blauwe kleur, zoals de vroege schemering, en de huppelende zon veranderde in een streep van vuur, een glanzende boog in de ruimte, en de maan werd een flikkerende band, en van de sterren zag ik niets meer, behalve af en toe een heldere cirkel die oplichtte in het blauw. Het landschap was mistig en vaag. Ik bevond me nog steeds op de helling waar ik in dit huis waar ik nu sta, en de top en de heuvel rees grijs en duister boven me uit. En ik zag bomen groeien en veranderen als rookpluimen, en dan weer bruin en dan weer groen. En ze schoten omhoog, spreidden hun takken, trilden en verdwenen weer. Ik zag enorme schitterende gebouwen vaag opdoemen en als dromen weer passeren. Het hele aardoppervlak leek te smelten en te dromen onder mijn ogen. De wijzers op de klokken die mijn snelheid registreerden tolden sneller en sneller rond. Ik zag de baan van de zon in minder dan een minuut op en neer bewegen tussen zomer en winter. Mijn snelheid lag nu op meer dan 1 jaar per minuut. Minuut na minuut flitste de witte sneeuw over de wereld om direct weer te verdwijnen voor het korte, felle groen van de lente. De nare gevoelens van de start waren nu minder heftig. Ze veranderde langzaam in een soort hysterische euforie. Ik merkte wel dat de machine onhandig begon te schommelen, iets wat ik niet kon verklaren, maar mijn hoofd was te verward om erop te letten. Met een groeiende waanzin in mijn lijf stortte ik mezelf de verre toekomst in. In het begin dacht ik nauwelijks aan stoppen. Ik dacht aan niets anders dan aan deze nieuwe intense sensatie. Maar al snel overspoelde me een heel nieuwe reeks indrukken. Een diepe nieuwsgierigheid en tegelijkertijd ook een intense angst. Welke vreemde ontwikkelingen had de mensheid meegemaakt en doorgemaakt? En welke wonderbaarlijke stappen had onze primitieve beschaving gezet? Ik keek mijn ogen uit naar de vage, vluchtige wereld die voorbij raasde. Ik zag reusachtige, schitterende architectuur om me heen verrijzen, veel massiever dan de gebouwen in onze tijd. En toch leken de gebouwen allemaal te glinsteren in de mist. Een dieper, rijker groen stroomde over de heuvels en bleef liggen zonder dat de winter doorbrak. Zelfs door de sluier van mijn verwarring heen leek de aarde prachtig. En toen begon ik na te denken over stoppen. Stoppen bracht een enorm risico met zich mee. Wat als er op die exacte plek in de toekomst al iets anders stond? Zolang ik met deze hoge snelheid door de tijd reisde, maakte dat niet uit. Ik gleed als een damp door de ruimtes tussen de materie heen. Als ik tot stilstand zou komen, zou mijn machine zich molecuul voor molecuul in dat obstakel persen. Dat zou een gigantische chemische reactie veroorzaken. Een explosie die mij en mijn machine in één klap uit de realiteit zou wegvagen. Recht het onbekende in. Toen ik de machine bouwde, had ik dit gevaar lachend geaccepteerd en als een onvermijdelijk risico. Maar ja, als het moment daar was, lag ik niet meer. De absolute vreemdheid van alles, het ziekelijke schommelen van de machine en vooral dat constante gevoel van vallen, het had mijn zenuwen volledig gesloopt. Ik maakte mezelf wijs dat ik nooit meer zou kunnen stoppen. In een vlaag van blinde paniek besloot ik het er toch op te wagen. Als een ongeduldige dwaas trok ik de hendel met een ruk om. De machine sloeg direct over de kop. Och, ik werd gelanceerd door de lucht. En er klonk een donderslag in mijn oren. Ik denk dat ik een moment buiten Westen ben geweest. Een genadeloze klap. Hagel kletterde om mij heen en ik zat op het zachte gras vlak voor mijn omgevallen machine. Alles leek nog steeds grijs, maar het zuizen in mijn oren was verdwenen. Ik keek om me heen. Nou,
bevond me op een klein gazon in een tuin omringd door rode dendronstruiken en hun lila en paarse bloesems vielen in een regen naar beneden door de inslag van de hagelstenen. De opspattende, dansende hagel hing als een wolk boven de machine en joeg over de grond als rook. Binnen een seconde was ik doornat. Mooie gastvrijheid, zei ik hardop, voor een vrouw die ontelbare jaren heeft gereisd om jullie te bezoeken. Kort daarna dacht ik bij mezelf, wat een idioot ik was om me zo kletsnat te laten regenen. Ik stond op en keek om me heen. Achter de rode dendrons doemde de mistige stortbui een kolossaal standbeeld op, gehouwen uit een soort witte steen. De rest van de wereld was volstrekt onzichtbaar. Mijn gevoelens op dat moment zijn bijna niet te beschrijven. Terwijl de hagelbuien dunner waren, zag ik de gedaante duidelijker en het beeld was gigantisch. De takken van een zilverberk raakten net haar schouder. Het was van wit marmer in de vorm van een gevleugelde sphinx. Maar de vleugels stonden niet verticaal langs het lichaam. Ze waren wijdgespreid alsof het wezen door de lucht zweefde. Het voetstuk was, dacht ik, van brons en zat dik onder het groen van de koperroest. Toevallig was het gezicht recht naar mij toegekeerd. De blinde ogen leken mij te fixeren. Och, er lag een flauwe schaduw van een glimlach op de lippen. Het marmer was zwaar verweerd door het weer en dat gaf me dat beeld een onaangename, bijna ziekelijke uitstraling. Ik stond er een tijdje naar te kijken, een halve minuut misschien of een half uur, ik weet niet. En door de vlagen van de hagel leek het beeld telkens dichterbij te komen en dan weer te wijken. Pas toen ik mijn ogen er met moeite van losrukte, zag ik het gordijn van hagel begon te scheuren en de lucht werd lichter en de zon beloofde door te breken. Ik keek omhoog naar dat loerende witte gedaante en plotseling drong de pure waanzin van mijn reis in volle heftigheid tot me door. Wat zou er tevoorschijn komen als dit gordijn van mist volledig zou optrekken? En wat was er in al die duizenden jaren met de mensheid gebeurd? Wat als vreedheid een alledaagse passie was geworden? Wat als de mens in deze tussentijd haar menselijkheid was verloren en was veranderd in iets onmenselijks, zonder empathie, maar overweldigmachtig? In hun ogen zou ik wel eens een wild roofdier uit de oudheid kunnen lijken, een afschuwelijk wezen dat alleen maar angstaanjagender was omdat we nog een beetje op elkaar leken. Een walgelijk mormel dat ze direct zonder pardon zouden afslachten. Om me heen zag ik nu nog meer gigantische schimmen opdoemen. Enorme gebouwen met ingewikkelde muren en metershoge pilaren. De beboste heuvels kropen door de wegtrekkende storm steeds dichter naar me toe. Pure paniek greep me naar de keel en ik draaide me koortsachtig om naar de tijdsmachine en vocht uit alle macht om haar meer rechtop te zetten. Precies op dat moment braken de zonnestralen door het onweer heen. De grijze stortbui werd weggevaagd als de fladderende gewaden van een geest. Boven me in het intense blauw van de zomerlucht loste de laatste flarde bewolking op in het niets. De reusachtige gebouwen om me heen stonden er nu scherp en helder bij. Ze glansden van de regen en waren wit omlijnd door de hopen hagelstenen die er tegenaan waren gewaaid. Ik voelde me doodnaakt in deze vreemde wereld. Ik voelde me als een vogel in de open lucht die weet dat er een havik boven haar zweeft, klaar om aan te vallen. Mijn angst sloeg om in pure razernij. Ik hapte naar adem, zette mijn tanden op elkaar en stortte me opnieuw met mijn volle gewicht tegen de machine. En ze gaf uiteindelijk mee, onder mijn wanhopige krachtsinspanning, en kantelde terug op haar wielen. De hendel raakte mijn kin met een harde klap en met één hand op het zadel en de andere op de starthendel stond ik daar, klaar om weer weg te gaan. Ja, nou wist ik dat ik direct kon vluchten. Keerde mijn moed terug. Ik keek met meer nieuwsgierigheid en minder angst naar deze wereld van de verre toekomst. Hoog in de muur van het dichtstbijzijnde gebouw zag ik in een ronde opening een groepje figuren staan. Ze droegen rijke, zachte gewaden en ze hadden mij gezien en hun gezichten waren strak op mij gericht. Toen ik stemmen hoorde naderen, zo tussen de struiken bij de witte sphinx. En daar kwamen hoofden en schouders tevoorschijn en van rennende mensen.
Een van hen rende over een pad dat rechtstreeks leidde naar het grasveldje waar ik met mijn machine stond. Het was een klein tenger wezen, hooguit de 1,20 meter lang. Hen droeg een paars gewaad met een leren riem om de middel. Aan de voeten droeg hen sandalen en de benen waren bloot tot aan de knieën en hen had geen hoed op. Pas toen mij dat opviel, merkte ik voor het eerst hoe ongelooflijk warm de lucht eigenlijk hier was. Hen maakte op mij de indruk van een beeldschoon en sierlijk wezen, maar hen was onbeschrijfelijk breekbaar. De blosjes op de wangen deden me denken aan die koortsachtige breekbare schoonheid die je soms ziet. Bij het zien van dit wezen kreeg ik spontaan mijn zelfvertrouwen terug. Ik liet de machine los en haalde diep adem. Tot zover de tijdreizigster. Dit is Radio Enzon, Space Sounds and Sparks. Jouw intergalactische radiostation met flitsend nieuws en futuristische muziek. Bereid je voor op een uur lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang. Dit was het, lieve mensen, de allereerste radio-uitzending van Radio Enzon, Space Sounds and Sparks. In de Wormstudio op planeet Aarde. Ik ben Evelien de Jong en heb er ontzettend van genoten om deze uitzending te mogen maken. En bedank alle luisteraars, dat zijn jullie, voor jullie support. En hoop dat ik jullie even heb mee mogen nemen naar een andere belevenis. Mijn avonturen zijn te volgen op Insta als Radio Enzon. Binnenkort kom ik weer met veel plezier terug met een compleet nieuwe experimentele radio-uitzending. En we gaan eruit met fucking Alien van Radio Enzon.

Dit was Radio Enson met Fucking Alien. Op Radio Enson Sounds and Sparks. En Space niet te vergeten natuurlijk. Tune jij de volgende keer ook weer in?

0: De tandjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show regio content music team.

Ja, hallo de amateur en de luisteraar. U bent even afgestemd op de zender De Worm. En het is even de tijd voor de BG Show. Hier is... via de Worm Amateur. Sorry, de BG Show. Via de Worm Amateur. De kantjes worden aangeboden door de BG Service. Uitstekend stukje service daar. In de Jachthamerstad 5314. Daar ongeveer in dat gebied. Daar... is die service gevestigd en dan kun je eventjes vervoegen, zeg maar. We gaan eventjes weer wat kantjes draaien hier in de BG Show. Een mooi stijf uurtje puur beste regio content. We hebben weer eventjes uitgezocht hier in de archieven. De hele lading tasjes weer helemaal vol met allemaal content. En die gaan we, een deel ervan, gaan we hier eventjes er doorheen jagen. En daar kun je gezellig naar meeluisteren, amateur. De kantjes gaan voor jou te ronden, amateur. En verder voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonderd. De zieken en alleenstaanden, ook daarvoor gaan de kantjes te ronden. In een kalm tempo, vandaag ook weer. Dat zodoende, luister maar even gezellig mee. Ik hoop dat de kantjes naar genoegen zijn, de ontvangst prima is. En dan gaan we even van Akiet. Oké, tot over een klein uurtje. Dan meld ik me wel weer eventjes.

hou je echt niet meer van mij? Is onze droom werkelijk voorbij? Ga toch niet van me heen, och liefste, laat mij toch niet.

lieve luisteraar, het is alweer afgelopen, dus we moeten even nummer even afbreken en even naar de afkondiging gaan eigenlijk. Want het is even stipt 7 uur, dan is het weer afgelopen hier bij de Worm Amateur van de BG Show. We begonnen even met Bachus met Ontroet, dan was Steven als we nu niets doen, ik weet eigenlijk niet wie die heeft gemaakt, dan was Steven Anita met Waarom, mooi, zo mooi. Dan was Steven Easy Sound met Hanna Hanna Hanna. Dan was Steven Lilian met Ik hou van jou. Dan was Steven de Rio met Ode aan de Moskou. Locatie Waskemeer even daar. Dan was Steven Frankie, Oorlog 1418. Dan was Steven de Arions met Josephine. De Seasons met Als ik samen ben met jou was toen. Dan Moonlight Quartet met de Alblasser Waard. Dan Johnny IJsing alias Gompie met Is er dan niemand? Dan even het Rainbow Combo uit Roermond, locatie Roermond, hou je niet meer van mij. Dan was het even Liliane met Rio Bravo, locatie Roosendaal. Dan was het even Gerrit Uitenberg, locatie Gitter Uitenberg met het huisje. Dan was het even Aard van der Gruiter en de New Formation met O Rosie. Dan was het even Anneke Drent met een T aan het eind met Kom weer naar mij. Dan was het even Crescito's locatie Emma Compasco met Dagen en Nachten. En nu luisteren we even naar de Mariando's met de FM Mars. Ja, bedankt voor het luisteren even. Hè? Volgende week zijn we wederom retour. Aan die kant even nieuw.

0: Kaartjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show, de nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare, het de BG-show regio-content-music-team.

Ja, hallo de amateur en de luisteraar. U bent even afgestemd op de zender De Worm. En het is even de tijd voor de BG Show. Hier eventjes, via de Worm Amateur. Sorry, de BG Show via de Worm Amateur. De kantjes worden aangeboden door de BG Service. Uitstekend stukje service daar in de Jachthamerstad, 5314. Daar ongeveer in dat gebied. Daar is die service gevestigd. En dan kun je eventjes vervoegen, zeg maar. We gaan eventjes weer wat kantjes draaien hier in de BG Show. Een mooi stijf uurtje puur beste regio content. We hebben er eventjes uitgezocht hier in de archieven. De hele lading tasjes weer helemaal vol met allemaal content. En die gaan we, een deel ervan, gaan we hier eventjes er doorheen jagen. En daar kun je gezellig naar meeluisteren, amateur. De kantjes gaan voor jou te ronde, amateur. En verder voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonderd. De zieken en alleenstaanden, ook daarvoor gaan de kantjes te ronde. In een kalm tempo, vandaag ook weer. Dat zodoende, luister maar even gezellig mee. Ik hoop dat de kantjes naar genoegen zijn. De ontvangst prima is. En dan gaan we even van Akiet. Oké, tot over een klein uurtje. Dan meld ik me wel weer eventjes.

hou je echt niet meer van mij? Is onze droom nu werkelijk voorbij? Ga toch niet van me heen, och liefste, laat mij toch niet.

Ja, amateur luisteraar, het is alweer afgelopen, dus we moeten even nummer even afbreken. En even naar de afkondiging gaan eigenlijk. Want het is even stipt 7 uur, dan is het weer afgelopen hier bij de Borm Amateur van de BG Show. We begonnen even met Bagger's met Ontroet. Dan was Steven, als we nu niets doen, ik weet eigenlijk niet wie die heeft gemaakt. Dan was Steven Anita met Waarom, mooi, zo mooi. Dan was Steven Easy Sound met Hanna, Hanna, Hanna. Dan was Steven Lilian met Ik hou van jou. Dan was Steven de Rio met Ode aan de Moskou. Locatie Waskemeer even daar. Dan was Steven Frankie, Oorlog 1418. Dan was Steven de Arions met Josephine. De Seasons met Als ik samen ben met jou was toen. Dan Moonlight Quartet met de Alblasser Waard. Dan Johnny IJsing, alias Gompie, met Is er dan niemand? Dan even het Rainbow Combo uit Roermond. Locatie Roermond, hou je niet meer van mij? Dan was het even Liliane met Rio Bravo. Locatie Roosendaal. Dan was het even Gerrit Uitenberg. Gitter Uitenberg. Met het huisje, dan was Steven Aard van de Gruiter en de New Formation met O Rosie. Dan was Steven Anneke Drent met een T aan het eind met Kom weer naar mij. Dan was Steven Crescito's locatie Emma Compasco met Dagen en Nachten. En nu luisteren we even naar de Mariando's met de FM Mars. Ja, bedankt voor het luisteren even, hè. Volgende week zijn we wederom retour. Aan die kant even, joe.